0: ñoom yéej ke de wër kwaaro it you know or radio ñoom yéej ke de wër kwaaro
1: mar me pacho
0: it you know or radio